0: kijken en loofden vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100%
2: Haag. Tot 3 uur is dit Radio Tonka. Al 30 jaar het geluid van de Haagse underground. Den Haag FM.
3: Good evening.
4: This is the city of Radio Tokyo.
5: Hoofdstad van de vrije jongens.
6: Den Haag.
7: Ik ga helemaal kankerlos hier.
8: Waarom?
7: Altijd gezelligheid. Al die jaren.
9: City.

Can I be different? All of this, can I?

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Den Haag FM, jouw stadsradio. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwestenwind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Een oudere man die aan de Pirolaan woont is bestolen van een zeer waardevolle halsketting. Dat gebeurde op 15 juli toen een inbreker op klaarlichte dag via de voordeur naar binnen glipte. De bejaarde bewoner zat op dat moment in zijn voortuin. De inbreker ging er vandoor met een gouden halsketting met 4 diamanten. En die diamanten staan voor de 4 zoons van de eigenaar. De man vraagt om naar de ketting uit te kijken en looft een vindersloon uit. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan een oud-medewerker van de Haagse Stadspartij. De vrouw werkte 27 jaar voor de partij en werd na de gemeenteraadsverkiezingen ontslagen. Volgens de rechter gebeurde dat niet volgens de regels en had ze recht op achterstallig salaris en een transitievergoeding. Omdat de partij dat geld niet kan betalen, neemt de gemeente de betaling nu over. En Den Haag wil dat er voorlopig geen nieuwe alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen aan de Javastraat. Wethouder Arjen Dubbelaar heeft het COA gevraagd de plaatsing van nieuwe jongeren tijdelijk te stoppen. Volgens hem groeit de groep te snel en zorgt dat voor onrust in de buurt. Op dit moment wonen er 28 jongeren in het pand, terwijl er plaats is voor 45 bewoners. Na de zomer wil de gemeente met het COA overleggen over de toekomst van de opvanglocatie. Dan voetbal. ADO versterkt zich met aanvaller Yannick Eduardo. De 20-jarige spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Eduardo koos voor ADO omdat hij veel speelminuten wil maken en de speelstijl goed bij hem vindt passen. Ook de samenwerking met trainer Robin Peter speelde een belangrijke rol bij zijn keuze. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag zijn eerste minuten voor ADO in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dan nog het weer. Veel zon, af en toe wat bewolking en het blijft droog. Het wordt zo'n 23 graden en er staat een matige westen tot zuidwesten wind. Morgen is er meer bewolking, af en toe ook een drup regen en er staat ook veel meer wind dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De leegstand op de boulevard van Kijkduin blijft een probleem. Ondanks de vernieuwing van het gebied staan nog altijd veel winkel- en horecapanden leeg. Volgens Stichting Marketing Kijkduin doet dat afbreuk aan de uitstraling van de badplaats. De stichting vindt dat de verhuurder de huren moet verlagen, zodat meer ondernemers zich kunnen vestigen. Ook roept Marketing Kijkduin de gemeente op om mee te helpen de leegstand aan te pakken. Volgens Pro Den Haag laat de nieuwe coalitie een rechtse wind door Den Haag waaien. Dat zegt fractievoorzitter Marielle Favier over het nieuwe stadsbestuur van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Favier zag daarom voor haar partij geen mogelijkheid om mee te besturen. Ze zegt dat Pro Den Haag zich vanuit de oppositie wil blijven inzetten voor inwoners die zich volgens haar niet gehoord voelen. Volgens Favier is de beweging die haar partij de afgelopen jaren heeft opgebouwd niet zomaar te stoppen. En wat heb jij over voor een fijne stoel in het vliegtuig? Omroep West vroeg het aan reizigers op Rotterdam The Hague Airport. Sommigen betalen zonder moeite extra voor meer beenruimte of een stoel aan het gangpad. Anderen vinden dat onzin en laten hun stoel liever gratis toewijzen. Vooral als de vlucht maar een paar uur duurt. Voor langere vluchten zijn veel vakantiegangers wel bereid wat dieper in de buidel te tasten voor extra comfort. Bedragen van enkele tientjes blijken daarbij voor veel reizigers heel normaal. Dan nog het weer. In de loop van de ochtend trekken de eerste buien over en ook vanmiddag kan het af en toe regenen. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen knapt het weer op, de zon laat zich vaker zien, de kans op regen is kleiner en bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De leegstand op de boulevard van Kijkduin blijft een probleem. Ondanks de vernieuwing van het gebied staan nog altijd veel winkel- en horecapanden leeg. Volgens Stichting Marketing Kijkduin doet dat afbreuk aan de uitstraling van de badplaats. De stichting vindt dat de verhuurder de huren moet verlagen, zodat meer ondernemers zich kunnen vestigen. Ook roept Marketing Kijkduin de gemeente op om mee te helpen de leegstand aan te pakken. Volgens Pro Den Haag laat de nieuwe coalitie een rechtse wind door Den Haag waaien. Dat zegt fractievoorzitter Marielle Favier over het nieuwe stadsbestuur van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Favier zag daarom voor haar partij geen mogelijkheid om mee te besturen. Ze zegt dat Pro Den Haag zich vanuit de oppositie wil blijven inzetten voor inwoners die zich volgens haar niet gehoord voelen. Volgens Favier is de beweging die haar partij de afgelopen jaren heeft opgebouwd niet zomaar te stoppen. En wat heb jij over voor een fijne stoel in het vliegtuig? Omroep West vroeg het aan reizigers op Rotterdam The Hague Airport. Sommigen betalen zonder moeite extra voor meer beenruimte of een stoel aan het gangpad. Anderen vinden dat onzin en laten hun stoel liever gratis toewijzen. Vooral als de vlucht maar een paar uur duurt. Voor langere vluchten zijn veel vakantiegangers wel bereid wat dieper in de buidel te tasten voor extra comfort. Bedragen van enkele tientjes blijken daarbij voor veel reizigers heel normaal. Dan nog het weer. In de loop van de ochtend trekken de eerste buien over en ook vanmiddag kan het af en toe regenen. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen knapt het weer op, de zon laat zich vaker zien, de kans op regen is kleiner en bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
5: De nieuwe Van Nierop.

0: Van de Nieuwe Van Nierop. Zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: We beginnen in 1974 bij Chaka Khan toen ze nog bij Rufus zat. Hier is You Got The Love.

0: Luister naar de zomerspecials van de Nieuwe Van Nierop. Met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.
1: Goedemorgen, jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM. En deze zomer staat dat in het teken van de singer-songwriters. Vorige week gingen we al van 1924 tot 1974 met de beste singer-songwriters van de afgelopen eeuw. Maar nu gaan we gewoon weer lekker door. We gaan vandaag tot en met 1989. Maar we beginnen dus in de jaren 70. In het eerste uur bijvoorbeeld Kirsty MacColl, Patti Smith, de punk komt erin. Linda Ronstadt, Heart komt voorbij. Emmylou Harris, Janice Ian. En laten we beginnen met het eerste drietal. Heel divers als derde. Loretta Lynn, een typische countryster, maar niet zo'n typisch nummer. Een heel apart nummer voor haar doen dan, zeg maar. De Pil, wel typisch voor die tijd dus. En daarvoor hele lange van de Pointer Sisters. Geen cover, dat deden ze ook heel veel. Zeker in die tijd en later veel disco-hits gemaakt ook. Maar nee, nu zaten ze nog in de soul- en funkhoek. How Long Bet You Got a Chick on the Side, geschreven door June en Ruth Pointer. En als eerste, The Poetry Man. Hier is Phoebe Snow.

als zo'n fenomeen als de pil ineens bij een countryzangeres terechtkomt, met een geweldig liedje trouwens, dan moet het wel heel wijdverbreid zijn. We hebben het over 1975. Daarvoor de Pointer Sisters, geweldig. We krijgen nog meer zussen dit uur. Daar weer voor Phoebe Snow. Volgende drietal, country, folk, alles door elkaar. Emmylou Harris als laatste met Boulder to Birmingham. Wat een geweldige stem. Daarvoor Joan Baez, die had ik ook al begin jaren 60 kunnen draaien, dus vorige week. Maar toen schreef ze nog niet zo heel erg veel zelf. Toen deed ze vooral veel folk covers. Nu is ze wat meer gaan schrijven. Diamonds and Rust. Maar toen schreef ze nog niet zo heel erg veel zelf. Toen deed ze vooral veel folk covers. Nu is ze wat meer gaan schrijven. Diamonds and Rust hoor je van haar. En als eerste de doorbraak van Janis Ian. Het geweldige en

Janis, Joan en Emmalou. Een mooi drietal zo achter elkaar. We krijgen er nog veel meer. En ik had het er net al bij de Pointer Sisters over. Er komen nog meer zussen aan. Straks als derde Linda Ronstadt met een van de weinige Spaanstalige liedjes in deze lijst. Lo siento mi vida. Daarvoor de zussen van Heart met geen hardrock, wat ze ook maakten, maar Dreamboat Annie en Nancy Wilson. En als eerste de zussen Kate en Anne McGarrigle. Op zijn Frans, complet.

Zo'n lijst maken met de beste singer-songwriters kent natuurlijk altijd wat blinde vlekken. Dingen waar ik zelf niet zoveel van af weet of gewoon geen aandacht voor heb. Zo staat er maar één Spaanstalig liedje in. Je hoort het zojuist, Linda Ronstedt. We gaan langzaam naar de stevigere muziek. De Slits, dat is punk, Typical Girls, geschreven door Viv Albertine. Hoor je straks als derde daarvoor Patti Smith. Geweldig, Frederick uit 79. En daar weer voor van Fleetwood Mac, maar dan solo Christine McVie. Hier is Songbird.

Pocco Girls, je hoorde de Slits. En nog een stevige track te gaan. Gianni Nannini uit Italië met de track America. Gevolgd door wat rustiger en meer funky Ricky Lee Jones, Youngblood. En als laatste Kirsty MacColl uit Engeland, They Don't Know.

Pas in de jaren 80 werd dit een echt grote hit door komiek Tracy Ullman en zangeres natuurlijk ook. Maar dit was het origineel, Kirsty MacColl hoorde je. We zijn er volgende uur nog een keertje, maar we gaan al naar 1980 aan het eind van dit uur met een van de eerste rapsongs. Nou ja, niet echt rapsongs, maar wel waarin gerapt wordt door Debbie Harry van Blondie. Hier is Rapture.

van Bessie Smit tot Patti Smit, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 12.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Den Haag FM.
7: Nu het nieuws van 12 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. De leegstand op de boulevard van Kijkduin blijft een probleem. Ondanks de vernieuwing van het gebied staan nog altijd veel winkel- en horecapanden leeg. Volgens Stichting Marketing Kijkduin doet dat afbreuk aan de uitstraling van de badplaats. De stichting vindt dat de verhuurder de huren moet verlagen, zodat meer ondernemers zich kunnen vestigen. Ook roept Marketing Kijkduin de gemeente op om mee te helpen de leegstand aan te pakken. Volgens Pro Den Haag laat de nieuwe coalitie een rechtse wind door Den Haag waaien. Dat zegt fractievoorzitter Marielle Favier over het nieuwe stadsbestuur van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Favier zag daarom voor haar partij geen mogelijkheid om mee te besturen. Ze zegt dat Pro Den Haag zich vanuit de oppositie wil blijven inzetten voor inwoners die zich volgens haar niet gehoord voelen. Volgens Favier is de beweging die haar partij de afgelopen jaren heeft opgebouwd niet zomaar te stoppen. En wat heb jij over voor een fijne stoel in het vliegtuig? Omroep West vroeg het aan reizigers op Rotterdam The Hague Airport. Sommigen betalen zonder moeite extra voor meer beenruimte of een stoel aan het gangpad. Anderen vinden dat onzin en laten hun stoel liever gratis toewijzen. Vooral als de vlucht maar een paar uur duurt. Voor langere vluchten zijn veel vakantiegangers wel bereid wat dieper in de buidel te tasten voor extra comfort. Bedragen van enkele tientjes blijken daarbij voor veel reizigers heel normaal. Dan nog het weer. In de loop van de ochtend trekken de eerste buien over en ook vanmiddag kan het af en toe regenen. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen knapt het weer op, de zon laat zich vaker zien, de kans op regen is kleiner en bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: De nieuwe Van Nierop.

0: van de Nieuwe Van Nierop. Zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: Het is 1980. Chrissy Hynde schreef Brass in Pocket. Hier zijn de Pretenders.

0: Luister naar de zomerspecials van de Nieuwe Van Hierop. Met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.
1: Welkom terug bij uur nummer 2 voor vandaag, maar uur nummer 5 in totaal van Music & Joy. Oftewel de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Alleen maar vrouwen. Pretenders begonnen we al mee. We gaan duidelijk de jaren 80 in. De synthesizer komt om de hoek kijken. New Wave, soms nog een beetje stevig punk, maar ook toch wel stijlvolle soul later dit uur. Bijvoorbeeld Sade, Alice Moyet komt voorbij. We hebben nog meer rap van Roxanne Shanté en singer-songwriters als Susan Vega en Laurie Spee komen voorbij. Maar laten we maar met het eerste drietal beginnen. Een van mijn favoriete bandjes als derde, de Go-Go's, Beatnik Beach. Belinda Carlisle schreef het, want die zat in die band. Daarvoor Stevie Nicks van de Fleetwood Mac natuurlijk, maar nu solo, Edge of 17. En als eerste, de eerste Nederlandse in de lijst, hier is Velofsky, Maggie.

Ja, Belinda Carlisle maakte punkrock voordat ze solo ging met grote hitjes. Later in de jaren 80. De Go-Go's hoorde je daarvoor. Stevie Nicks en Velofsky. Volgende drietal is duidelijk synthesizerwerk. En een grote doorbraak ook wel hoor, voor meerdere artiesten. Als derde, Madonna. Everybody schreef heel veel zelf. Dat kwam ik achter. Uit 83 gaat doorbraakhit, denk ik wel. En daarvoor de Eurythmics, geschreven door Annie Lennox. Hier Sweet Dreams. En als eerste Anne Clark, een Britse dichteres. New Wave, duidelijke New Wave muziek. Hier is Poem for a Nuclear Romance.

Madonna. Ik had haar bijna niet geselecteerd voor dit lijstje, omdat ik dacht dat ze heel veel liedjes van anderen zong. Maar dat klopt helemaal niet. Ze heeft heel veel zelf geschreven. Wel heel vaak met anderen samen, om een beetje up-to-date te blijven. Maar goed, daarvoor Eurythmics en Anne Clark. Het volgende drietal als derde. Een van de weinige Duitse platen in de lijst. Nur getraumt van Nena Kernen, oftewel Nena. Daarvoor Cyndi Lauper, Time After Time. Wat een geweldig liedje is dat toch. We zitten in 83 trouwens. En dan hebben we ook Annabella Lewin. Die zegt je misschien niet zoveel meer, maar misschien haar bandnaam wel. Hier is Do You Wanna Hold Me? Wauw, wauw.

naam met het enige Duitse liedje in het hele lijst van 350 singer-songwriters. Daarvoor Cyndi Lauper en Bow Wow Wow. Volgende drietal als derde een beetje soulvolle Britse muziek. Die had van die sophisticated soul in Groot-Brittannië. Gaat er meer van horen straks. Straks als derde Everything But A Girl, geschreven door Tracy Thorn, Each and Every One. Daarvoor The Bangles, geschreven door Vicky Peterson. Niet hun grootste hit. Nee, ik heb gekozen voor een liedje van hun eerste album, Silent Treatment. Geweldige band wat mij betreft. En als eerste uit België, op zijn Frans, Tentations. Hier is Jo Lemaire.

Everything But The Girl, Tracy Thorn en Ben Watt, Each and Everyone, meer Britse sophisticated soul. Hierna namelijk Sade, oftewel Sade Adu met Smooth Operator, gevolgd door Alison Moyet, All Cried Out, ook alweer Brits en soulful. En als de derde weer een rap track, maar dan echt de echte eerste wat mij betreft, Roxanne Shanté met Roxanne's Revenge uit 85.

Een van de eerste rapladies met een grote following, Rax en Chanté, hoorde hier op Den Haag FM. We gaan naar het laatste drietal. Volgend uur duiken we verder de jaren 80 in. Nu nog even 586. Met als derde straks Laurie Spee. Ja, Nederlands muziek. How many times? Daarvoor Susie and the Banshees, Cities in Dust. En als eerste, een van mijn favorieten, Suzanne Vega. Hier is Marlena on the Wall.

Van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Griekse restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrel moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrel het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook heel veel genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. De leegstand op de boulevard van Kijkduin blijft een probleem. Ondanks de vernieuwing van het gebied staan nog altijd veel winkel- en horecapanden leeg. Volgens Stichting Marketing Kijkduin doet dat afbreuk aan de uitstraling van de badplaats. De stichting vindt dat de verhuurder de huren moet verlagen, zodat meer ondernemers zich kunnen vestigen. Ook roept Marketing Kijkduin de gemeente op om mee te helpen de leegstand aan te pakken. En wat heb jij over voor een fijne stoel in het vliegtuig? Omroep West vroeg het aan reizigers op Rotterdam The Hague Airport. Sommigen betalen zonder moeite extra voor meer beenruimte of een stoel aan het gangpad. Anderen vinden dat onzin en laten hun stoel liever gratis toewijzen. Vooral als de vlucht maar een paar uur duurt. Voor langere vluchten zijn veel vakantiegangers wel bereid wat dieper in de buidel te tasten voor extra comfort. Bedragen van enkele tientjes blijken daarbij voor veel reizigers heel normaal. Dan nog het weer. Het is bewolkt en af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon en minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Nu de nieuwe Van Nieren.

0: meer op. Zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: Het is 1986. Anita Baker is het Amerikaanse antwoord op Sade, Sweet Love.

0: luister naar de zomerspecials van de Nieuwe Van Hierop. Met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.
1: Welkom bij het laatste uur van vandaag, maar niet getreurd. Deze lijst gaat gewoon door. We begonnen ooit in 1924 en we gaan door tot 2024. Volgende week gewoon weer verder. Dit uur van 86 tot en met 1989. Eind jaren 80 met onder andere Tanita Tikaram, The Cocteau Twins, Eddie Burkell, Melissa Etheridge, Kate Bush, Indigo Girls, Tracy Chapman. Grote namen hoor. Het eerste drietal dan. Als derde Sinead O'Connor, Mandinka uit 87. Daarvoor twee bandleden van de uit de Prinshoek, Wendy en Lisa, mooi duo Waterfall. En als eerste, een van mijn favoriete singer-songwriters in de Rootshoek, Love at the Five and Dime. Hier is Nancy Griffith.

wat een geweldenaar was deze dame toch uit Ierland. En de Sinead O'Connor hoorde je met Mandinka. Daarvoor Wendy en Lisa en daar weer voor Nancy Griffith. Beste singer-songwriters uit de jaren 80. Dat is de tijd dat ik zelf voor het eerst nieuwe albums begon te kopen. Bijvoorbeeld van Tracy Chapman hoor je straks als derde Talking About the Revolution. Daarvoor K.D. Lang met Angel with a Lariat. Nog erg cowboy-achtige muziek. Later werd het meer gedragen. En als eerste Victoria Williams. Een duidelijk een outcast in de singer-songwriterhoek. Niet zo'n bekende, maar wel leuk hoor dit. Merry-go-round.

Tracy Chapman hier op Den Haag FM en niet met Fast Car. Nee, ik kies ook af en toe wel eens niet voor de meest obvious choice, zeg maar. Volgende drietal dan, de Cocteau Twins. Dat was bijzondere muziek. Zelfverzonnen taal, half Engels, half, nou ja, dus zelfverzonnen. Elizabeth Fraser schreef de muziek. Dromerige synthpop, Cocteau Twins. Dus als derde strakjes daarvoor Lone Justice, geschreven door Maria McKee. Sowieso een songwriter die ook wel voor anderen schreef. Bijvoorbeeld voor Virgo Sharkey of zo. En als eerste Tanita Tikaram. Hier is Twist in My Sobriety.

rock, synthpop, dromerige, sferische muziek. Niet in een hokje te stoppen in ieder geval. De Cocteau Twins hoorde je daarvoor, Lone Justice en daar weer voor Tanita Tikaram. Volgende drietal, de derde, Julia Fordham. Niet zo'n hele bekende dame, maar wel een heel mooi liedje hoor. Maakt ook mooie albums. Happy Ever After uit 88. En daarvoor Melissa Etheridge, Bring Me Some Water. En als eerste Edie Burkell en de New Bohemians. Wat was ik gek op die plaat waar dat op staat. Hier is What I Am.

klein tikkeltje Afrikaanse invloed in die laatste plaat van Julia Fordham. Daarvoor Melissa Everidge en Edie Brickell. Volgende drietal dan. Nene Cherry als derde. Buffalo Stance. Geweldige doorbraaksingle uit 89. Daarvoor Indigo Girls. Vorig jaar ineens weer een hit dankzij de Barbie-film. Closer to Fine. Geschreven door Amy Ray en Emily Sailors. Van die band. En als eerste, en die had ik ook al 10 jaar daarvoor kunnen draaien, want ze was al een tijdje bezig. Maar dit vind ik een van haar mooiste liedjes. This Woman's Work. Hier is Kate Bush.

muziek van Nene Cherry, daarvoor Indigo Girls en Kate Bush. En we zitten er alweer op voor vandaag dan, want de lijst gaat gewoon nog door. We zijn nu 6 uur onderweg, dan kunnen we ook wel gewoon doorgaan. Volgende week de jaren 90 dus, maar eerst nog 1 track voordat ik afscheid neem. Oh, nog even melden. Wil je alles terugluisteren en lezen en checken wat ik allemaal gedraaid heb? Zoek dan even het blogspot De Nieuwe Van Hierop op, ook te vinden via de Insta van De Nieuwe Van Hierop. Dan kun je alle lijstjes terugluisteren en lezen. Laatste track van het uur, Queen Latifah. We hebben het over 1989. Ladies First heet de track. En wie doet er mee? Moni Love. Veel plezier. Tot de volgende keer. Oh ja, en zet je radio niet uit, hè. Straks na 2 uur neemt Jeroen Bijl ons weer mee naar een prachtig vakantieland met prachtige muziek en leuke weetjes. Veel plezier met Jeroen.

Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrel moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrel het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook heel veel genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. De leegstand op de boulevard van Kijkduin blijft een probleem. Ondanks de vernieuwing van het gebied staan nog altijd veel winkel- en horecapanden leeg. Volgens Stichting Marketing Kijkduin doet dat afbreuk aan de uitstraling van de badplaats. De stichting vindt dat de verhuurder de huren moet verlagen, zodat meer ondernemers zich kunnen vestigen. Ook roept Marketing Kijkduin de gemeente op om mee te helpen de leegstand aan te pakken. En wat heb jij over voor een fijne stoel in het vliegtuig? Omroep West vroeg het aan reizigers op Rotterdam The Hague Airport. Sommigen betalen zonder moeite extra voor meer beenruimte of een stoel aan het gangpad. Anderen vinden dat onzin en laten hun stoel liever gratis toewijzen. Vooral als de vlucht maar een paar uur duurt. Voor langere vluchten zijn veel vakantiegangers wel bereid wat dieper in de buidel te tasten voor extra comfort. Bedragen van enkele tientjes blijken daarbij voor veel reizigers heel normaal. Dan nog het weer. Het is bewolkt en af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon en minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Dankjewel Jolanda. Zonder bijbetalen. Haagse Zomerradio. We stemmen af. Dat zijn dus weer de buren. Even de band draaien aan de knop. Frans moet ik.
7: Auf UKW und DAB+.
8: In der kostenlosen App, online und auf deinem Smart Speaker.
9: Hier ist Deutschlands Hit Radio.
6: Nee, dat is even door op die band hoor. Dat is niet goed. Italië, ja, leuk. Te vroeg. Ik Frankrijk graag even eer dan zo. Dat is Spaans, bijna. Ah oui.

0: thuis van alle muzikale markten. Je luistert naar Den Haag FM, seizoen 5 van Zomerradio. Jubileum-uitzending. De hele serie, 5 jaar zijn we al van de partij met Haagse Zomerradio. Deze virtuele radio rondreis die wordt je geheel belangeloos aangeboden door Den Haag FM. En je hoorde Yannick Noah, dat was de tennisser die eigenlijk zanger was. Of was het dan een zanger die eigenlijk tennisser was? Ja, dat is net hoe je het maar bekijkt. Hij trapte hem af, deze vierde aflevering al van Haagse Zomerradio. Met Dansé. Dat is stadionmuziek, hè? Dat is, maar momenteel gaat hij toeren, nog steeds, die Yannick. Maar dat doet hij nou in kleine setting. Zijn tour in 2026 heet Un Petit Tour à Deux, waarbij hij samen met een gitarist en zichzelf op het podium staat.
1: Haagse Zomerradio.
0: Dat dus over Yannick, de tennisser of de zanger, net wat je wil. Welkom terug, Haagse Zomerradio. Door dat vakantieland bij uitstek nog steeds, hè? De tweede Tout Français aflevering van deze Radio de l'été sur la FM. Presentator van dienst. Ik ben naar Le Coiffeur geweest voor de mensen die thuis meekijken. En Parijs, hè? Parijs is nog ver, maar vanmiddag niet. Parijs is helemaal niet ver meer. De slotetappe van de Tour vanmiddag. Tour, zei ik daar, Tour. Ja, onze virtuele radio zomerreis, die is nog niet eens op de helft, toch? Volgende maand, dan slaat de kalender om naar augustus. Dit programma vergezelt je nog een hele maand. Of jij vergezelt mij, hè? Dat is maar net vanuit welke uitzendhoek, van welk perspectief je dit bekijkt. Frankrijk dus, land van Chamonix en Chartreuse. Land van Château en Chartreuse. Land van Champagne en Chartreuse. Altijd weer drank, jongens, in die tekst. Het is helaas dit seizoen ook het land van Pompier en Précaution. Bosbranden die teisteren Zuid-Europa. En tijdens dit eerste lustrum van Haagse Zomerradio is de conclusie toch wel dat het nieuws steeds meer door natuurgeweld wordt gedomineerd in de zomermaanden. Om 3:30 zo dadelijk en om 3:30 praat ik je bij. De bus trouwens, die is rookvrij. We hebben uit voorzorg hebben we ook gewoon een blusvliegtuigje hebben we achter de bus aanvliegen. Dus ja, dat geeft wat veiligheid. Een veilig gevoel geeft dat. Kosten nog moeite zijn gespaard, hè. Het kan blussen wanneer nodig. Je zit de hele middag zo'n 92,0% veilig. Gemakshalve rond dit programma dat dan maar af naar 100% veilig. Oh, daar gaat hij. Even zwaaien, jongens. Het blusvliegtuig. Fijn, hè? Door steden, door dorpen, langs kronkelige wegen. Dit is Haagse Zomerradio. Wat kun je nog meer horen vanmiddag? Even een paar fragmentjes. Ja, toch die Yannick nog heel even, want die is wel lekker, hè?

0: sprookjes achter.
1: Christophe Willem, die man met die hele hoge stem, zong over Produit de l'année vorige week. En vanaf Produit de l'année is het maar een hele kleine stap naar Sarah Kieder. Zij zingt over de aanbiedingen.

0: Zo, nou.
1: Zat vorig jaar blijven hangen, deze plaat. Dat was toen de nummer 1 in de Franse hitlijst. Op dat moment dat Waagse Zomerradio aan het uitzenden waren. Het was Triangle de Bermude. Dat is de Bermuda Triangle, de driehoek van Bermuda. Hè. Chargé heette het nummer. En over die Triangle de Bermude in het volgende uur hoor je de nummers 3, 2 en 1 van dit jaar. En een van de artiesten die in dit bandje zit, die heeft ook solo een hit. Hoor je volgende uur allemaal meer over. Haagse Zomerradio, de top 5 uit Frankrijk, is dus te horen in dit programma. Verder hoor je veel Franse feitjes, uiteraard. Het coverhoekje aan het eind van het uur, ja, daar zitten we hele leuke dingen in. We doen de historie van Frankrijk, de geschiedenis van Frankrijk, in ongeveer 2 minuten. Dus dat is ook een uitdaging. Wat hebben we nog meer? Al Franse muziek, uiteraard. En we kunnen, ja, het WK is natuurlijk wel voorbij, maar we kunnen ook nog steeds van links naar rechts op zijn Frans.
2: Droite.
1: Dat is rechts, ja, rechts. En
2: à gauche.
1: Ja, ja, kan allemaal, hè. Zo dadelijk het nieuws met bosbrandnieuws helaas veel in dit uur. Eerst muziek van Jennifer. Dit is Au Soleil in de Zon.

zijn van die lui waarvan ik altijd denk, ja, als je ze nou s'avonds tegenkomt, ze zijn vast heel lief. Maar ze hebben een wat vervaarlijk uiterlijk. Een wat imponerende stem en zo. Franse rappers heb ik het dan over. Dit was SDM en hij toerde een beetje lekker rond in zijn bolide allemaal. Vroom, vroom, vroom. Zo dadelijk om 2:30 nieuws over bosbranden uiteraard. Kleine brand bij Bordeaux is deels tegengehouden. Advies van de ambassade voor Nederlanders. En er is een Nederlander die een bosbrandwebsite heeft gemaakt speciaal voor vakantiegangers. Je hoort daar zo dadelijk meer over in het Franse nieuws van 2:30 in dit programma. Eerst muziek van Emma Domas. Tu seras, jij zal zijn.

0: Stressvrij op reis. Geen files of wachtrijen. Stap in bij Haagse Zomerradio.
1: 100% Haags. Den Haag FM.
2: Qu'est-ce que c'est ça?

0: FM. La Cité de la Dune. Zorgvuldig samengestelde Franse muziek vanmiddag. Babylon Circus. Circus hoorde je met J'aurais bien voulu. Ik had zo graag gewild, denk ik dat het ongeveer betekent. En daarvoor Tussera van Emma Doma brengt de tijd op. Nou, het is een vak ook radio maken. Precies 2:30.
1: Dit is Haagse Zomerradio. Buitenlands nieuws.
0: Het zal je niet ontgaan zijn. In het zuidwesten van Frankrijk woeden meerdere grote bosbranden. Meerdere dorpen en campings worden bedreigd. En daarom zijn al ruim 141.000 mensen geëvacueerd. Het vuur dreigt op te rukken naar het stedelijk gebied rond Bordeaux. Minister van Buitenlandse Zaken Laurent Nunez zei dat de branden daar al een gebied van 19.000 hectare hebben getroffen. Hij beloofde dat de autoriteiten al het mogelijke zullen doen om de stad Bordeaux te beschermen tegen het vuur. De regionale autoriteiten waarschuwen dat het vuur richting die stad beweegt. Het totale aantal evacuees in heel Frankrijk ligt bovendien veel hoger dan het zojuist genoemde nummer. Want naast de mensen die zijn geëvacueerd in Gironde, waar Bordeaux ligt, zijn volgens de autoriteiten in het aangrenzende departement Landen ook 10.000 mensen getroffen. Het vuur veroorzaakt ook veel schade. In Gironde zou een 100-tal gebouwen zijn verwoest. Minister Nunez zei op televisie dat de afgelopen dagen een voor Frankrijk ongekende situatie is ontstaan. Even heel kort naar de zuiderburen. Naast Frankrijk wordt ook buurland Spanje getroffen door natuurbranden. Het vuur woedt daar onder meer in de buurt van de hoofdstad Madrid. Volgens regionale bestuurder Isabel Díaz Ayuso woedt daar de ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio Madrid. Daar werden zeker 63.000 mensen geëvacueerd of ze kregen het bevel om binnen te blijven. De brand heeft al tientallen huizen verwoest en verschillende wegen zijn in Spanje afgesloten. De brand heeft tot nu toe zo'n 6.000 hectare in de regio Madrid verwoest en het einde is nog niet in zicht, want de sterke wind en verzengende temperaturen bemoeilijken het buswerk. Hoe vind ik informatie over bosbranden? Dat vroeg vakantieganger Remco Minis zich af toen hij voor het eerst zelf met een bosbrand te maken kreeg. De Franse taal is hij niet machtig en in het Nederlands was er niets over te vinden. Zijn vriendin suggereerde om er werk van te maken en zo ontstond de website bosbrandeneuropa.nl met alle bosbranden van Europa gesorteerd op een kaart. Dat was 5 jaar geleden, in 2021. Nu is hij druk met zijn eigen initiatief om de bosbranden verder in kaart te brengen. Zijn website werd zo populair dat de server overbelast raakte. Inmiddels is hij verhuisd naar een server die hogere bezoekersaantallen wel aan kan. Bosbrandeneuropa.nl onderscheidt zich van Google Maps, dat alleen de locatie van een brand weergeeft, zonder verdere informatie over het verloop van de brand. Vakantiegangers die leveren foto's aan van de branden, die Minis dan controleert via andere bronnen en ze vervolgens toevoegt aan zijn kaart met Europese bosbranden. De brandweer heeft een bosbrand bij de badplaats Biscarrossa ten zuidwesten van Bordeaux deels kunnen tegenhouden. Dit gebeurde volgens de lokale autoriteiten dankzij een uitzonderlijke mobilisatie en het inzetten van vele middelen. Door het brandgevaar moesten daar 30.000 mensen vertrekken. 40 kilometer noordelijker, aan de westkant van Bordeaux, woedt een grotere brand. En door die brand moesten veel meer mensen evacueren. De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders aan om hun reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en om flessen water en een powerbank achter de hand te hebben. Daarnaast raadt de ambassade aan om ook een EHBO-set, zaklamp en eventueel mondmasker mee te nemen. Ook drukt de ambassade vakantiegangers in Frankrijk op het hart om geen vuur te maken in natuurgebieden, geen brandende sigaretten weg te gooien en niet in hoog gras te parkeren, omdat het hete delen van een auto brand kunnen veroorzaken. Het aantal telefoontjes intussen van Nederlanders naar de alarmcentrales van de ANWB over bosbranden in Frankrijk en Spanje, dat loopt gestaag op. Het gaat onder meer om geëvacueerde mensen die vragen hebben over extra kosten die ze moeten maken of over hun achtergelaten spullen. Er zijn nog geen meldingen van letsel. Ook bij SOS International, de grootste onafhankelijke alarmcentrale van Nederland, zijn inmiddels tientallen telefoontjes binnengekomen. Dan toch ook even sport. De slotrit van de Tour de France in Parijs die wordt vandaag ingekort vanwege een tekort aan politieagenten. Die zijn nodig voor de bosbranden in het zuiden van het land. In plaats van 133 kilometer rijden de renners nu 89 kilometer. Er was sprake van dat alle vier de beklimmingen van de Montmartre zouden worden geschrapt, maar dat is uiteindelijk niet het geval. 3 van de 4 beklimmingen blijven staan. De renners gaan 2 extra rondes over de Champs-Élysées rijden. Het weer in Frankrijk, in Aix-en-Provence is het 32 graden, in Perpignan is het 32 graden, Montpellier is het 34 graden en in Parijs 28 graden.
1: Den Haag FM 92.5. 90-0.
2: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
1: Haag. Deze zomer Haagse Zomerradio. Met Jeroen Bijl.

0: kan een oplossing zijn. Kan men vuur met vuur bestrijden? Ja, volgens Juliette Armanet wel. On va brûler le feu. Wij gaan het vuur verbranden. Nou ja, als het lukt, dan lukt het. Geen middel laten we onvermeld. Bosbranden in Frankrijk, je hoort het in het nieuws. Het is de trieste waarheid. Ook andere waarheid, de geschiedenis van Frankrijk. Het land waar elke kilometer een nieuw hoofdstuk vertelt. Van de krijtrotsen in Normandië tot de zonovergoten wijngaarden van de Provence. Hier, achter elk landschap, schuilt een geschiedenis van meer dan 2000 jaar. Lang voordat de eerste kastelen verrezen, woonden hier de Galliërs. Tot Julius Caesar arriveerde en Gallië onderdeel werd van het machtige Romeinse Rijk. Wegen, steden, aquaducten, ze vormden de basis van het Frankrijk dat langzaam ontstond. In de middeleeuwen groeiden indrukwekkende kathedralen uit boven de dorpen en werden koningen steeds machtiger in dit land. Maar de geschiedenis van Frankrijk kent ook donkere tijden. De 100-jarige oorlog waarin Jeanne d'Arc uitgroeide tot een nationaal symbool van moed en hoop.
1: Pour Dieu et pour la France.
0: Daarna volgde de pracht van Versailles, waar zonnekoning Louis XIV zijn rijk vanuit ongekende luxe bestuurde. Totdat het volk in 1789 opstond. De Franse revolutie veranderde niet alleen Frankrijk, maar ook de hele wereld. Vrijheid, gelijkheid, broederschap, ze werden het nieuwe ideaal. Liberté, égalité, fraternité. In de eeuwen die volgden liet Napoleon zijn stempel achter op Europa. Frankrijk doorstond twee wereldoorlogen en groeide uit tot het een moderne republiek was. En vandaag proef je die geschiedenis nog altijd in oude vestingsteden. In sfeervolle marktpleinen en kronkelende straatjes. Waar verleden en heden moeiteloos samensmelten. Frankrijk, meer dan een vakantiebestemming. Een reis door de tijd. Waar iedere bocht in de weg een nieuw verhaal onthult. Of je nou uit het noorden of het zuiden komt. De wind zal ons brengen. De wind zal ons leiden.

Wij hadden het heugelijk genoegen vanmiddag dat de sleutels van jouw geluk officieel werden overhandigd door Ellen ten Damme. En daarmee zijn we aangeland, aanbeland in dat leukste onderwerp. De koffers zijn gepakt, de covers staan klaar. Dit is het coverhoekje in de Haak FM Zomerradio. En sommigen hoeven geen enkele introductie te hebben.

0: 1966, Monsieur Dam. Daar komt het origineel vandaan. De mama's, de papa's, zij zongen California Dreamin'. In het Frans, uitgebracht door een... dat is een soort muziekfestival, show, groot op tv elk jaar in Frankrijk. Dat heet Les Enfoirés, altijd nieuwe artiesten, samenstellingen. En in een van die jaren hadden zij La Terre Promise, de aarde die belooft. Beetje een hertaling, hè? En dan die cover bingo, want er zijn een paar nummers die in alle vier de talen beschikbaar zijn deze zomer. En deze heeft actualiteitswaarde, ja zeker wel. Gaynor Hopkins, geboren in een mijnwerkersgezin in 1951 in Wales. Als 17-jarige werd ze verliefd op een clubeigenaar. Zijn naam Robert Sullivan. En tot haar dood bleef hij bij haar. Bonnie Tyler hebben we het dan trouwens over. Haar eerste hit was haar doorbraak, It's a Heartache, in 1977. En toen volgde in 1983 Total Eclipse of the Heart, geschreven door de legendarische Jim Steinman. Een rock ballad van buitengewone categorie. Het gore, schrapende verlangen van haar kenmerkende stem. Dat unieke kenmerk trouwens was het gevolg van een operatie aan haar stembanden die ze in de jaren 70 had. En het verhaal gaat dat ze tegen medisch advies in te vroeg weer begon met zingen. Maar ja, zingen is altijd alles wat ze wilde.
1: I knew in my heart I'd still be singing. Because that's what I set out to be, a singer. You know, I'd be in some club somewhere around Wales now if I hadn't been discovered, for sure. Because I love doing what I do. But I never thought I'd still be having success, you know, 25 years later.
0: 3 weken geleden overleed Bonnie Tyler onverwacht in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld voor een ernstige ziekte. Zo maakte haar familie bekend. Muzikale hartepijn, het lied over de fatale, duistere liefde. Voel je alleen en vergeten? De liefde is verdwenen. De liefde is verduisterd.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrell moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrell het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook heel veel genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. De leegstand op de boulevard van Kijkduin blijft een probleem. Ondanks de vernieuwing van het gebied staan nog altijd veel winkel- en horecapanden leeg. Volgens Stichting Marketing Kijkduin doet dat afbreuk aan de uitstraling van de badplaats. De stichting vindt dat de verhuurder de huren moet verlagen, zodat meer ondernemers zich kunnen vestigen. Ook roept Marketing Kijkduin de gemeente op om mee te helpen de leegstand aan te pakken. En wat heb jij over voor een fijne stoel in het vliegtuig? Omroep West vroeg het aan reizigers op Rotterdam The Hague Airport. Sommigen betalen zonder moeite extra voor meer beenruimte of een stoel aan het gangpad. Anderen vinden dat onzin en laten hun stoel liever gratis toewijzen. Vooral als de vlucht maar een paar uur duurt. Voor langere vluchten zijn veel vakantiegangers wel bereid wat dieper in de buidel te tasten voor extra comfort. Bedragen van enkele tientjes blijken daarbij voor veel reizigers heel normaal. Dan nog het weer. Het is bewolkt en af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon en minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haagse Zomerradio met Jeroen Bijl.
3: Verder met aflevering 4, wij toeren door het Franse landschap.

0: Je kent hem kunnen, van de Danza Gururo. Lucenzo trapte het af. Nieuw uur. Haagse Zomerradio.
1: Haagse Zomerradio.
0: Dat zeg ik. En ja, dat is een beetje een crossover, zoals het dan in professionele termen heet. Want je hoort het Portugees, maar er zat ook wat Frans in die plaat verstopt. Dat kan allemaal in dit programma, want wij zijn thuis van alle muzikale markten bij Den Haag FM. Je radio kleurt rood, wit, blauw vanmiddag. We zijn in Frankrijk. We reizen door het land van de Autoroute du Soleil, de eindeloze lavendelvelden, de chauvinistische Fransen. Dat land, hè, waar je kan loungen aan de Mediterrane. Nee, maar ook kan surfen aan de Atlantiek. Land van stokbrood, van champagne, weer drank. En land van roestende auto's. Land van Bordeaux, Bourg-en-Bresse en Besançon. Land van Valence, Vichy en Vesoul. Dat is waar dit programma zich vanmiddag begeeft. En jij kunt inschepen. Klimaatneutraal op reis en stressvrij ook nog. Hè? Je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft alleen maar in te pakken en je zet je radio aan en je bent er. Want de Haagse Zomerradio verzorgt alles. Ja, een visa, een bus, klimaatneutraal, dus benzine hoeven we niet te tanken. Er is eten, er is drank, er is van alles, er is zonneschijn. En we proberen de bosbranden zorgvuldig te vermijden.
1: Haagse Zomerradio met Jeroen Bijl.
0: Maar het is hard werk hoor, wacht op mij. Wacht.

0: Ja, jij hoeft verder helemaal niks te doen vandaag. Dat is dan wel weer handig. Alleen in te schepen.
1: Ik kijk de wijzers, de klok rond. Verder doe ik niks.
0: Helemaal niks.
1: Vandaag hou ik mijn mond. En verder doe ik niks.
0: Dat is dit programma. Haagse Zomerradio. De bus kan gestart. Wij zijn onderweg naar de hoofdstad. Frisse morgen.

Voilà! Barbara Pravi over een zangeres die gezien of eigenlijk gehoord wil worden. Daar gaat het nummer over uit 2021. Toen deed zij daar mee aan het Eurovisie Songfestival. Haagse Zomerradio. Als de wereld in brand staat, dan is muziek een vreedzame toevlucht. Deze zomerradioserie, 9 afleveringen totaal, die bevatten, als je doortelt, ongeveer 200 nummers. En die zijn allemaal, met veel plezier trouwens, door mij uitgezocht en beluisterd. Handmatig geselecteerd, zorgvuldig. Er zijn een paar muzikale hoogtepunten die er dan voor mij bovenuit springen in zo'n uitzending. Deze uitzending heeft er ook één. In de Tour de France heet dat dan een call van de buitencategorie. Als culturen elkaar ontmoeten, als talen in elkaar verstrengeld raken, ja, dan ontstaat er in een minuut of 3 iets heel moois. Youssou N'Dour, hij is een muzikale held uit Senegal. Lang geleden heeft hij al alle muzikale grenzen beslecht. Dit nummer van de Zweedse Congolese zanger Mohombi, dat tilt hij boven de wolken uit. De Franse taal die duikt iets later pas op in het nummer. Luister naar Hello, want al het moois van de wereld, dat kan in het leven zo simpel zijn als The Love That Starts With Hello, of in de stijl van de Franse editie, Cet Amour qui commence par un simple bonjour.

0: Simple, bonjour.
1: Oui, prenez-le.

dat kan hoger. Christophe? Respect, Christophe Willem. En Produit de l'année, het product van het jaar, bezong hij helemaal zelf. En als je hem wilt zien, vanaf oktober gaat hij toeren. Hij begint in Rouen en dan gaat hij via Cannes naar Aix-en-Provence, Grenoble, Toulouse. Dan kun je vluchten Toulouse kun je nemen. En dan zo heel Frankrijk door. Dus ja, als je hem wilt zien, horen, ga daar vooral heen in oktober. Je hebt nog tijd genoeg om af te reizen naar Frankrijk. Waar we nu al virtueel zijn uiteraard, hè. Frankrijk heeft trouwens, wist je dat misschien, de langste binnenlandse vlucht ter wereld. Die gaat naar, waar had ik het nou? Even kijken hoor. Oh, Réunion. Ja, dat kostte 11 uur en 40 minuten om daar te komen. 9300 kilometer. Naar Saint-Denis, daar is vliegveld. Dit vliegtuigje haalt dat niet hoor. Nee, beetje te klein daarvoor. Het Louvre ken je misschien ook wel in Parijs. Dat is het grootste kunstmuseum ter wereld. Als je daar elk object 30 seconden zou bekijken, dan ben je 100 dagen bezig in dit museum. Frankrijk, daar is Zomerradio beland. Nog een 3 kwartier reizen wij door dit mooie Franse landschap heen. Volgende week hebben we trouwens een nieuw land. Ja, even omdat we 1 extra uitzending hebben dit jaar. We zijn nog groter, nog completer. Hoor je volgende week allemaal meer over. Het is iets naar het noorden. Dat is vast een kleine hint. Dit is Lola Dubini.

0: heeft dit nou te betekenen?
1: Zie je dit niet?
0: Nee, absoluut.
2: Nappie.
0: Wie is Nappie?
3: Nappie Olio! Het is toch mogelijk dat je die nou niet kent, bekende Frans? Want je moet eens wat meer boeken lezen. En dan weet je ook iets van hysterische figuren, maar je weet van niks. Want je leest geen boeken.

Haagse Zomerradio met 81. Zo heten ze. Ja, Hakayet hoorde je in deze jubileumeditie. 5 jaar zijn we al bij je in de zomer. Zo dadelijk het nieuws van 4:30 met nieuws over bosbranden. Waarschuwingen voor vakantiegangers. Dus let even goed op als je die kant op gaat.

De ANWB en Eurocross melden dat er steeds meer vragen zijn over bosbranden. We hebben ook nog iets ander nieuws. Dat gaat over Tesla. Want die wordt als zelfrijdende auto geweerd op de Franse wegen. Zo dadelijk. Het nieuws van 3:30.

0: Alweer zo'n crossover. Je hoorde Anne Sila en Matt Simons met How Do I Know.
1: Dit is Haagse Zomerradio, Buitenlands Nieuws.
0: Precies 3:30. Nederlanders die in Frankrijk op vakantie zijn, krijgen het advies om goed voorbereid op pad te gaan. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt voor de natuur- en bosbranden die op meerdere plekken in het land woeden. Intussen lopen de evacuaties verder op doordat nieuwe branden zich snel verspreiden. Ongeveer 8000 mensen moeten uit voorzorg weg uit Parentis-en-Born, een dorp op zo'n 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Vlakbij het dorp woedt een grote bosbrand. Door de harde wind vinden brandweerlieden het veiliger dat inwoners en toeristen vertrekken. In het departement Landen zijn inmiddels ongeveer 41.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Franse media melden dat de brand donderdag is ontstaan door een kapotte auto die in brand vloog. Het vuur heeft inmiddels een gebied van ongeveer 12 bij 5 kilometer in zijn greep. Ruim 40 kilometer noordelijker woedt ook een grote bosbrand tussen Lège-Cap-Ferret en Lacarnau in het departement Gironde. Beide plaatsen worden door het vuur bedreigd. Daar zijn zeker 44.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Nederlandse ambassade woeden de bosbranden in meerdere regio's. Daarom adviseert de ambassade vakantiegangers om vooraf te controleren of hun reis- en zorgverzekering dekking bieden bij natuurrampen. Ook is het verstandig om flessen water, een powerbank, een EHBO-set, een zaklamp en eventueel mondmaskers mee te nemen. Het aantal telefoontjes van Nederlanders naar de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross over de bosbranden in Frankrijk en Spanje ook loopt gestaag op. Het gaat onder meer om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken of over hun achtergelaten spullen. Er zijn nog geen meldingen van letsel. Een woordvoerder van de ANWB vertelt dat er in totaal 30 telefoontjes zijn binnengekomen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. De brand in het departement Gironde heeft bijna 3.300 vierkante kilometer natuur in de as gelegd. Dat is een gebied ter grootte van de hele provincie Zuid-Holland. Bij de bestrijding van het vuur zijn 750 brandweerlieden betrokken. Ze krijgen hulp van 500 militairen. Nog eens 500 militairen zijn onderweg naar het gebied. Vanuit de lucht is er ondersteuning van 4 grote blusvliegtuigen, 11 kleine vliegtuigen en 3 helikopters. Frankrijk verzet zich tegen het gebruik van zelfrijdende Tesla's op Europese wegen. De minister van Transport voorziet veiligheidsproblemen. Nederland staat die rijassistentiesoftware wel toe. Tesla-rijders hoeven dankzij het systeem niet zelf te sturen, al moeten ze wel blijven opletten. Het systeem kan tegen betaling worden gedownload door mensen die al een Tesla hebben. Nederland was in april het eerste Europese land waar dit zelfrijdende systeem werd toegestaan. De RDW diende vervolgens een aanvraag in bij de Europese Commissie om het systeem binnen de hele EU te kunnen gebruiken. Frankrijk is nu het eerste land dat negatief reageert op het Nederlandse initiatief. De minister zei dat de andere Europese landen de zorgen van Frankrijk delen, al noemde hij daarbij geen namen. Volgens Tesla laat het systeem de auto's niet volledig autonoom rijden. Het systeem waarschuwt als wordt gesignaleerd dat een bestuurder niet oplet. Als de bestuurder daar niet op reageert, dan kan het systeem zichzelf uitschakelen. En dan zojuist nog laatste nieuws. De landingsstranden van D-Day in Normandië zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. De toevoeging aan de lijst omvat de 5 stranden Oma, Utah, Sword, Gold en Juno, waar op 6 juni 1944 de geallieerde militairen aan land gingen. Ook verschillende herdenkingslocaties en de aanvalslocatie Point du Hoc zijn toegevoegd aan de lijst. D-Day markeerde het begin van de bevrijding van Europa tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 150.000 geallieerde militairen, voornamelijk uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, landden destijds op Franse stranden in Normandië. Dat was operatie Overlord. En die wordt gezien als een van de grootste amfibische landingen uit de geschiedenis. Enkele temperaturen. In Biarritz is het 25 graden, in Fréjus is het 30 graden, Marseille ook 30 graden, Lyon 29 graden en in Nice 29 graden.
1: Den Haag FM 92.5.

0: veel muziek. Beaucoup de la musique, die wij helemaal niet kennen, omdat het Frans is. En dat gaat aan onze oren voorbij. Maar met 68 miljoen bijna inwoners in Frankrijk zijn daar hele grote hits. Nou, dit is er ook zo in. Jungeli en Petit Genie hoorde je, staat overigens niet in de hitlijst. Op dit moment, want die hoor je nu.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in
0: Frankrijk uiteraard. Vorige week hoorde je de nummers 4 en 5. Op 5 Dizzy's en Theodora met Melodrama hoorde je destijds. En Gambi met René Cauvilla. Stond op 4, hoorde je allemaal vorige week. De top 3 draai ik deze week voor je. Met op 3 PLK met Pocahontas. Zijn echte naam is Mathieu Prouski. Zijn grote naam in de Franse rap scene trouwens. Hij is geboren in 1997 in Parijs. Zijn artiestennaam is afgeleid van Polak. Dat is een verwijzing naar zijn Poolse roots. Aanvankelijk maakte PLK deel uit van de rapgroep Panama Band, waarna hij solo doorbrak. Pocahontas, nu dus op 3, is een van zijn grootste hits van het album Grand Garçon, Grote Jongen. Dat kwam in maart uit. Hij vergelijkt in het nummer zijn partner met het stripfiguur Pocahontas. Zij staat symbool voor avontuur, vrijheid en schoonheid. Nou. De nummer 3 op dit moment in Frankrijk. Den Haag.

0: van, hoor. Het heeft iets duisters, dit nummer. Ik weet niet wat het is. Aya Nakamura hoorde je. Een sexy nana. Ze staat ermee op 2. En je rapper die je hoorde was trouwens La Rafleuse. En dit sexy nana, ja, dat komt dus van Aya Nakamura. Hij is een van de succesvolste Franstalige artiesten van deze tijd. Geboren in 1995 in Bamako, de hoofdstad van Mali. Ze verhuisde als kind naar Frankrijk. Haar grote doorbraak had ze in 2018 met de wereldhit Dja Dja. Sindsdien scoort Nakamura hit na hit na hit met een unieke mix van pop, R&B en afrobeat. Ja, dat hoorde je duidelijk. Dit nummer verscheen in 2018 al trouwens op haar gelijknamige album Nakamura. De titel verwijst naar een zelfverzekerde onafhankelijke vrouw. Dat is een thema dat vaker in haar songs voortkomt. Ja, we zitten wel in een soort rapachtige hoek, hoor. Maar ja, dat is nou eenmaal de top 3 op dit moment in Frankrijk.
1: Vanuit de stad der steden. Den Haag.
0: Nog meer afro-urban muziekgeweld. Dit keer uit Congo. Joe, Mauvais Joe genaamd. Groeide op in Evry, ten zuiden van Parijs. Hij zat eerder in het collectief Triangle de Bermude, hoorde hij in het vorige uur. Dit nummer Pilé gaat over aantrekkingskracht en staat op 1.
2: Let me at

0: één momentje.
1: Ja, ik dacht, Nederlands, kan dat? Ja, dat kan best. Want het is natuurlijk uiteindelijk een cover van Une Belle Histoire. Allerliefste samen met Paul de Leeuw. In het coverhoekje zijn we rechtstreeks aanbeland. In het vorige uur hoorde je Total Eclipse of the Heart in de Franse versie. Er is nog een nummer. Het is origineel Spaans, maar daar is een Franse, een Duitse en een Italiaanse versie van. Ja, welk nummer is dat? Nou.

Franse versie, die hoor je nu al hier in Haagse Zomerradio. In het Frans heet het Despacito, de zangeres Sarah

Het origineel is van Louis Fonsi en die komt uit Puerto Rico. Despacito hoorde je. Ik kan alvast verklappen, in het Duits is het Baby Langzaam. Ja, die hoor je over een paar weken pas. Volgende week dan een korte uitstap naar Denemarken. En deze heb ik helaas niet in Deens. Nee, je kan niet alles willen. Maar hij is wel in alle andere talen beschikbaar. Dus de Duitse, die Italiaanse, die houd je nog van mij te goed. Zo dadelijk het nieuws van 4 uur geleden, gelezen door Yolanda Baijens. De laatste is een cover van Edward Maya.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrell moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrell het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrell moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrell het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrell moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrell het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrell moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrell het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: ZFM.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrijl moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrijl het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrell moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrell het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinruil moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinruil het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl. Den Haag.

Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrijl moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrijl het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl. Den

Quick video on the antique whale oil lamp.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrijl moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrijl het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

Exactly how they were.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrell moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrell het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

the stars of the night sky.

Mesdames et messieurs.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Een 49-jarige inwoner van de stad is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in het Zuiderpark. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd en is samen met een tweede gewonde stadsgenoot naar het ziekenhuis gebracht. Een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en zit nog vast. Steeds meer minderjarigen in de regio belanden met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Er zijn nu al ongeveer 40 jongeren op de spoedeisende hulp terechtgekomen. En daarmee lijken het er dit jaar meer te zullen zijn dan vorig jaar. Artsen waarschuwen dat vooral veel alcohol in korte tijd drinken kan leiden tot bewusteloosheid en andere ernstige gezondheidsproblemen. Volgens hulpverleners kan een alcoholvergiftiging ieder kind overkomen, ook jongeren die het thuis en op school goed doen. Op de Eskamplaan komt een mobiele flitspaal om de overlast van hardrijders en straatracers tegen te gaan. Maar de paal laat nog wel even op zich wachten. Hij wordt pas volgend voorjaar geplaatst. Bewoners en ondernemers zeggen dat de overlast de laatste tijd agressiever is geworden en 's nachts langer doorgaat. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Volgens hen is de overlast juist afgenomen. De politie en de gemeente blijven daarom extra controleren en roepen bewoners op om overlast te blijven melden. Verdrietig nieuws voor SV Houtwijk. Clubicoon Peter Grootscholte is gisterochtend onverwacht overleden aan een hartstilstand, meldt het AD. Grootscholte was sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan de club en zette zich tientallen jaren in voor onder meer de jeugd, de scheidsrechters en de PR. Voor zijn inzet kreeg hij onder meer een koninklijke onderscheiding, het erelidmaatschap van SV Houtwijk en vorig jaar de Haagse Stadsspeld. En het Haagse kinderkamp van Stichting JVA wordt deze zomer voor het eerst gehouden in familiepark Drievliet. Na ruim 50 jaar in Duinrijl moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat Duinrijl het terrein anders gaat gebruiken. Jaarlijks doen zo'n 3000 basisschoolkinderen mee aan het vakantiekamp. Dat is bedoeld voor kinderen voor wie een vakantie niet vanzelfsprekend is. Volgens de organisatie is de overstap naar Drievliet even wennen, maar kunnen de kinderen er ook genieten van activiteiten en het attractiepark. Of het kamp volgend jaar opnieuw in Drievliet wordt gehouden, is nog niet besloten. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spat regen. Bij een zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder kans op regen. Bij een westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Dinsdag veel zon en warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.